Tim e Cliff, o Frodo Ice, you can get it if you really want. Het is een beetje het motto. Het is een beetje dat wat man ook heeft in de zomer, in de Ferien, wenn man aan de Sonne leidt. En zo lang aan de Sonne leidt, dass man möglichst braun ist. Wir haben es schon vor ein paar wenigen Stunden, gestern, um diese Zeit, gehört, dass